0: muzikantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
1: BG Servers.
0: BG Servers. Servers BG Style.
2: BG Style.
3: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

Ja, de luisteraar amateur, bijzonder goedenavond, middag. Het is weer even de BG-show hier via de Worm Amateur. Op de vrijdagavond, hè? Tussen 6 en 7 uur is het weer even een stijf uurtje puur beste regio-content. Verzorgd door de amateurs van het BG-show Regio Content Music DigiTeam.

Ja, en de kaartjes worden weer even aangeboden door de BG Servers. Puik en prima. Puur best, stukje service. Nog altijd daar in 5314 Jachthavenstad. Voor puur best, puik, prima, top servers. Daar eventjes kun je gewoon even belangs en dan kun je even om het service vragen. En ik hoop dat de ontvangst prima is en de kantjes nagenoegen zijn, hè? Dan gaan we weer even lekker zenden, een uurtje puur beste regio content. De kantjes worden aangeboden dus door de BG Service en gaan het ronden voor iedereen die afgestemd is, hè? Niemand uitgezonderd even aan die kant. Dus luister maar even mee, hè? Jij ook, daar. Bij deze show. Een puur best uurtje, stijf uurtje, puur beste regio content.

Ja, het is dus elke week eventjes, hè, op vrijdag tussen 6 en 7 hier bij de Worm Amateur. En daarna op de Mixcloud van de www. Dat is even on demand. En nu, of straks, is het ook even lineair bij de Worm Amateur.

Ons vader en onze moeder, die woonden in het veen. Wij waren met 9 kinderen, die kreeg ons moe alleen. Wij woonden in een huzie, met plaggen opgebouwd. Al was het maar een klein huzie, je voelde je er vertrouwd. Veen, je never en achterdocht, zo was het leven op het veen. Veen, je never en achterdocht, het veen is het enigst wat verdween. Ons vader en onze moeder, die barkten in het veen. Maar was het weer centenbeuren, dan ging ons pa alleen. Notbeuren gingen drinken, je never stroomde riek. Het was laat als hij dan thuis kwam, zo dronken als

Het veen is het enigste wat verdween. Ons vader en onze moeder, die hielden toch van het veen. Ze bent er niet zo groots op, dat alle veen verdween. En als ik nou terugdenk aan het huisje, het was zo klein, dan

0: Ja, de amateur en de luisteraar, het is haast weer een uurtje door voorbij gevlogen even. Hè? Dus ik moet nog snel even de kantjes even vertellen. Daar moest ik Wietse van der Heijden eventjes onderbreken. Moesten wij dat even doen. We begonnen met de Mariando Mars van de Mariando's. En er was even Sascha met die mooie melodie. En er was even de Stemmingmakers met de Radio 95 lied. Er was even Lizzie met Wie zal het zijn? Dan waren het even, sorry, was het even Eddie Gerrits uit de locatie. Locatie. Hogezand. Sappemeer, nou Hogezand vooral. Met Wubbo, Stefan en Eddie. En dan was het even de Gema's met Veen, Jenever en Achterdocht. Mooi kantje. Dan was het even Abtijd met Suma Juwani. En dan kregen we net even vlak voor de Oetie-zending te horen dat Wim T. Schippers het tijdige met het eeuwige, tijdelijke, sorry, tijdige, tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld. Dus daar ook even rust in vrede. Wim T. Schippers en het kantje heette Komen en Gaan. Dan waren even de Rhapsodies met Ik heb je vrijheid teruggegeven. Want daarna even de Moonlights met Droog je tranen, Jacqueline. Dan waren even de Moodmakers met het kantje Edison, locatie Veenendaal. Dan waren even de Rocking Chairs met Ik zie nog je lach. Dan René Duval, al die jaren was Steven. En dan, oh, die hebben we niet gedraaid. Nee, die doen we een andere keer even. Dan was het Jenny met Die ogen van jou. Dan was het even Janny en de Music Sounds met Texas, Johnny Radio en Radio Centraal. Dan was het even King Barlow, sorry, Bing Barlow met de Piratenzenders. Dan was het even dus Wietse van der Heijden, amateur uit de locatie, echt ook Veenendaal. Ja, ik kan niet of, nou, die, net overreis dacht ik. Wits van Heijden en het Gospel Music Team met Slechts een Stap. En we luisteren nu even naar Jonathan Richman en de Modern Lovers met Egyptian Reggae. En dan gaan we de band verlaten en keren wederom niet retour. Ja, volgende week weer even bij Leven en Welzijn. Keren we weer even retour, hè? Oké. Okay. Dag hoor. Ik bedoel, dag amateur, dag luisteraar.
1: En ik ook. En we kunnen er misschien een podcast van maken.
2: Laten we dat doen.

0: Oké, goedemorgen. Het is 12 uur en ik hoop dat ik hoorbaar ben voor iedereen. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Repeat Rewind op Worm Radio. En we draaien naar muziek en we hebben een hele bijzondere gast, zoals eigenlijk iedere week wel een gast komt. En vandaag is dat Ewan van der Most. Hij is onder andere directeur van Halvier geweest, maar jullie kennen hem misschien ook nog van het initiatief wat hij onlangs heeft overgedragen, Dig It Up. Wat ook in het cultuurplan terecht is gekomen. En nu in de winkel, de oude winkel van waar vroeger Black Widow heeft gezeten zit. En waarin momenteel een tentoonstelling van Baruch staat. Ik heb die zelf ook bezocht trouwens onlangs. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Nou, leuk dat je hier bent. We gaan vandaag sowieso muziek terugdraaien die bij Halvier geprogrammeerd was. Ik was heel erg onder de indruk van het boek ook wat je me hebt gegeven. Er is een boek verschenen aan de hand van jou en Hugo Bongers heeft het geschreven, hè? Klopt dat?
1: Klopt.
0: En wanneer is het uitgekomen?
1: Begin dit jaar, midden in de corona lockdown.
0: Precies, ja. En was je lang mee bezig of ben je daar het afgelopen jaar eigenlijk mee begonnen met dat terugkijken naar Halvier?
1: Ik ben er eigenlijk 10 jaar mee bezig geweest, ja. Sinds de sluiting in 2008 of 2009. Ja.
0: Ben jij een beetje snel van overstappen op iets anders of duurt het lang voordat jij afscheid neemt van iets en het een plek hebt gegeven?
1: Nou, ik ben wel vrij snel overgeschakeld. Dat het duidelijk werd dat er iets nieuws moest gebeuren.
0: Precies, ja. Nou, bij mij duurt het altijd langer, hoor. Ik ben er altijd wat langer mee bezig. Om echt afscheid van iets te nemen en weer door te gaan naar iets volgens. Ik wil eigenlijk beginnen met een muziekje die ook bij die tijd hoort. Je hebt me heel veel gestuurd. En de eerste is I Put a Spell on You. Mm-hmm. Weet je nog wanneer dat optreden was?
1: Jij weet het jaar vast.
0: Ja, het staat in het boek. Zoeken we dadelijk op, maar ga je eerst luisteren. I Put a Spell on You van Screaming Jay Hawkins.
1: Ja, Screaming Jay Hawkins. Ja.

0: Ik heb het even opgezocht samen met jou in het boek. Daar staat ontzettend veel in. 30 jaar half 4, 1997 tot en met 2009.
1: 1979.
0: Ja, precies. Ja. Tot en met 2009. En dit optreden was op Hemelvaartsdag in 1988. Dus waren je al een jaartje of 9 open. Mm-hmm. Voor mensen die niet weten wat half 4 is, kan je uitleggen wat het is waar je directeur van bent geweest?
1: Nou ja, het was een voormalige machinewerkplaats van het drinkwaterleidingbedrijf Rotterdam. Bij de watertoren, de huidige S in Kralingen aan de Maas.
0: Waar nou die hele bijzondere duurzame wijk staat met al die zelfvoorzienende huizen.
1: Klopt.
0: En zelfontworpen huizen ook.
1: Ja, ook. Ja,
0: ja, ja. Precies daar. Ja. En wat me opviel ook toen ik het boek las, is dat het inderdaad de ene na de andere grote naam die inderdaad ook bij jullie is gekomen. En dat er vooral ook heel veel invloed was vanuit, en dat vond jij ook heel gaaf, hè? New Wave. Daar heb je veel bands ook van te gast gehad. En je, in een voorgesprek legde je ook uit dat je ook twee hele goede programmeurs had. Eentje uit Engeland volgens mij, die later ook of weer naar Engeland is gegaan, naar Glasgow. Mm-hmm. En wat me ook fascineerde was dat die verbinding, die schipverbinding tussen Hoek van Holland en Engeland eigenlijk daarin ook belangrijk is geweest. Ook voor bands die dan eigenlijk als ze in Europa gingen toeren, als eerste eigenlijk Rotterdam aan deden. En dat het daarom eigenlijk ook logisch was om in Rotterdam te gaan optreden, had ik me helemaal niet zo gerealiseerd.
1: Ja, Rotterdam is een internationale havenstad. Dus de banden met steden als Hamburg en Antwerpen en Harwich en Londen, en, ja, die zijn natuurlijk altijd aanwezig geweest. Dus het was op zich niet al te duur om een bandje zelfs voor een eenmalig optreden te laten overkomen. En zover was het allemaal niet.
0: En jullie kenden elkaar ook, er werd veel aan uitwisseling gedaan waarschijnlijk.
1: Het was vooral vanuit Manchester naar Rotterdam en niet zo heel erg veel de andere kant op. Ze hadden wel belangstelling voor wat hier gebeurde.
0: Toch? Ja, precies. Maar, en jij programmeerde ook wel Rotterdamse bands. Ik heb ook wel namen van Rotterdamse bands voorbij zien komen. Onder andere het bandje waar Ted Langebach in speelde. Ik weet niet of hij drum deed, maar hij speelde daarin. Ik weet niet welke instrumenten hij hanteerde toen.
1: Ja, en hoe heet die beentje ook weer?
0: Die heb ik hier staan.
1: Doyoyi natuurlijk.
0: Ja, die is het. Ja. Ja, die dan, kijk hoor. Ja, die is het inderdaad. En die dan ook nog wel op een hele mooie, op een heel mooi verzamelalbum terechtkomt. Dus dat is dan denk ik dan toch alweer wat internationaler. Dat ze daar misschien dan toch ook wel kenden.
1: Nee, de programmeur in die tijd was Mike Pickering. En Mike die had een meisje in Rotterdam ontmoet, Gonnie Rietveld. De broer van de bekende Rotterdamse drummer Reinier Rietveld. En ja, hij had goede contacten bij Factory Records in Manchester, dat waren zijn buurjongens. En hij was hier afwashulp in Rotterdam en hielp af en toe, was een humper, een shower van PA-installaties in Ahoy. En kwam bij me langs en we begonnen ideeën uit te wisselen. En hij klaagde over de houding van het Rotterdamse publiek bij de concerten. Dat ze allemaal als stijve harken stonden opgesteld zonder te bewegen en te dansen. En toen riep hij boos van Rotterdam must dance. Mm. Toen zei ik tegen hem, Rotterdam must dance, dat wordt de volgende naam van de party. Het waren niet alleen concerten die we organiseerden, maar we wilden echt een totaalervaring creëren.
0: Ja.
1: We waren in staat om autowrakken in de hal neer te zetten als decor. En, ja, er was altijd veel aan projecties, dia's, video's.
0: Ongelooflijk. Ja.
1: En natuurlijk de DJ's.
0: En toen ook al, met beeldcultuur. Ja.
1: Ja.
0: Projecties ook. Ja, en ik dacht ook aan Einstürz en de Neubauten toen jij dat vertelde. En die heeft inderdaad ook een optreden bij jullie gehad. Dus je ziet wel dat er echt heel heel stoer werd geprogrammeerd.
1: Ja. Ja, er stond toen bij James Rubery, ook de elektrotechnicus van deze studio, had buiten een eerste maandag van de maand 12 uur sirene staan. En Blixa Bargeld die zag dat ding buiten staan en die vroeg aan die James van, kan je dat ding aan de praat krijgen? Ja, maar no, geen probleem, dat ga ik voor je regelen. Dus dat ding werd op het podium gezet en er waren heel weinig toeschouwers. Ik denk dat er misschien maar 50, 60, 75 toeschouwers waren.
0: Maar iedereen heeft het gehoord.
1: En op een gegeven moment heeft James die eerste maandag van de maand 12 uur sirene aangezet. En dan begint je heel langzaam te draaien, maar hij wordt steeds heftiger en heftiger. Nou, het was op een gegeven moment, en het is ook niet meer te stoppen op een gegeven moment.
0: Nee.
1: Hij draait gewoon door.
0: Ja.
1: Dus het publiek dat had echt verschrikkelijk last van zijn oren. En we hebben toen de laaddeuren wagenwijd opengezet om het geluid weg te kunnen laten gaan.
0: Ja.
1: Iedereen vluchtte naar buiten om terreur van die herrie te ontlopen.
0: Zo,
1: maar toen kregen we de politie. Want er waren klachten van bewoners van de wijk Feyenoord dat er midden in de nacht een enorm sirenegeluid van het drinkwaterterrein kwam.
0: Maar zo hard kan muziek zijn, hè?
1: Ja.
0: Dat het echt fysieke mishandeling eigenlijk wordt.
1: Hmm.
0: Ja. En pijn doet aan je oren.
1: Ja.
0: Ja, jeetje man. Laten we een liedje luisteren van Bauhaus, He's in Parties. Vind ik hier wel bij passen. En die zijn ook bij jou geweest.

0: Het is altijd natuurlijk heel leuk om oude opnames te luisteren. Die heb je ook, je hebt wel een paar dingetjes gestuurd. Maar je vertelde ook dat het toen eigenlijk destijds heel moeilijk was om echt op te nemen. Dat het eigenlijk ook verboden was. Dus als je dat ging doen, dan stopte je het misschien in je microfoon. Of er was iemand die dat toevallig had. Daar is eigenlijk heel weinig echt goed bewaard gebleven. Kwalitatief misschien ook minder goed dan wat van je...
1: De bands die legden echt het concert stil als ze zagen dat er mensen met professionele audioapparatuur aan het opnemen waren.
0: Ja, precies.
1: En het is tegenwoordig onvoorstelbaar, want iedereen heeft een telefoon en er is gewoon geen houden aan meer.
0: Nee.
1: Maar in die tijd was het inderdaad heel erg lastig om opnames te maken, want het werd ook uitvoerig in de contracten werd dat vastgelegd, ja. Dat absoluut niet mocht.
0: Ja, dat was echt heel illegaal.
1: Dus wij verstopten dan in het plafond onze microfoons en zo.
0: Ja.
1: En de bezoekers die hadden hem in een jas of in een tas, waardoor die opnames inderdaad niet ideaal zijn.
0: Nee, maar ze zijn er wel. Je hebt mij ook wat gestuurd, hè? Zullen we daar nu even naar luisteren? Dan begin ik met deze van Chicken Horse. Donderdag 12 mei. Het is ook weer op die Hemelvaartsdag. Waar we net ook... Dat is wel tof. Dan komt nu deze. Ja, je hoort nu dit.
2: Thank you so very much. My name is Screamin' Jay Hawkins. Thank you. Dunkyville. We would like to do two things. We're going to do two shows. And we're going to do... two

0: We're going to work like hell tonight.
1: Ja, vooral nu in coronatijd, hè? Want heel veel dingen zijn digitaal. Soms mondjesmaat komen die optredens wel terug. Maar je mist inderdaad dat publiek en die uitzinnigheid en ook van een zanger of een band die gewoon echt optreedt.
2: Ja, dit
1: is niks vergeleken met die fysieke ervaring.
2: Hier was het publiek inderdaad. Maar later werd het publiek ook wel veel spontaner. Ik denk dat we ze wel een beetje hebben opgevoed ook. Maar inderdaad, Screaming Jay Hawkins, die zei, we are going to work like hell tonight. En ja, dat ging hij ook doen, in een hele lange set. En het was ook bomvol de zaal. En een anekdote, hij sliep, ik had het hotel geboekt, Scandia op het Willemsplein. Mm-hmm. Toen ging ik hem op een gegeven moment ophalen met een busje. Zat ik achterin samen met hem en toen haalde hij zijn aansteker tevoorschijn. Toen verzamelde hij wat gas in zijn handpalm. En op een of andere manier met het vuursteentje bracht hij dat tot ontploffing. Ja. En schoot dat zo in mijn gezicht.
1: Echt waar?
2: Om mij te plagen.
1: Nou.
2: Nee, het was ontzettend grappig.
1: Oh, oké. Okay.
2: Om mij te laten schrikken. Dus dat is wel een anekdote die ik me heel goed kan herinneren.
1: Ik herken dat wel. Wij deden dat ook, maar niet in iemands gezicht. Ja. Maar gelukkig is niks gebeurd. Goeie anekdote inderdaad. Ja. Laten we daarop houden. En ik mis het ook wel, dat fysieke. Want dat is niet in de digitale uitzendingen die je nu hebt van optreden zo terug te vinden. Dat je echt nabij iemand hebt en bent en zulke verhalen inderdaad met elkaar kan delen. Mm. En dat het zelfs tot zoiets fysieks komt als het uitwisselen van een vuur via een aansteker.
2: Ja.
1: En dat het dan hilarisch is en dat ik dat niet goed kan verstaan omdat ik er niet bij ben geweest, weet je wel. Dat is wel iets wat ik graag hoop dat weer terugkomt. En tegelijkertijd, en dat vond ik echt wel een ontdekking aan dit boek, was het er dus in Rotterdam 30 jaar lang.
2: Mm-hmm.
1: En ook die community van Utopia die daaraan daarbij zat. Waren zij eerder dan half vier?
2: Zij waren eerder dan half vier. Zij waren met name een aantal bouwkundestudenten uit Delft.
1: Ja.
2: En ze hadden een aantal tijdschriften uitgebracht. Over typemachines en over allerlei thema's. En op een gegeven moment hadden ze een thema watertorens. En toen hebben ze dus het leegstaande drinkwaterleidingbedrijf in Rotterdam bezocht. En werden daar zo enthousiast over dat ze dachten van, nou, wij willen daar wel als groep ons vestigen. En dus toen hebben ze aan de wethouders gevraagd of ze dat tijdelijk in gebruik mochten nemen. Ja, en daar zijn dus met name die architecten, we hebben toch wel een flinke uitgeverij 010,
1: wat ja,
2: nu onderdeel is van NAI uitgeverij. Victor Mali, Hansel de Warres, Peter de Winter, Giel van der Stijl. Maar ook de nauwe banden met alle, met name met Rem Koolhaas en met OMA. Het bouwen van maquettes, het maken van foto's van maquettes van nog niet gerealiseerde ontwerpen. Werkbezoeken van gemeentebesturen uit Duitsland. We deden in die tijd best wel heel erg veel. Toen Einstein van Neubaut optrad, was op dat moment de burgemeester van Parijs op werkbezoek in hal 3. Om de maquette van Parc de la Villette te bekijken. Mm-hmm. Ja, moet je voorstellen dat Rem Koolhaas daar dan met de burgemeester van.
1: Super interessant, van heel spannend denk ik.
2: Ja.
1: Momenteel zijn er ook plannen voor een cultuurcampus op Zuid. Ik ben daar zelf ook bij betrokken. Maar vooral dat je inderdaad ook zo'n werkgemeenschap daarin had. En dat je daardoor ook tot die hele bijzondere verbanden kwam. Waar nou iedereen ook de hele tijd naar zoekt.
2: Ja. Nee, dus er was een metaalwerkplaats waar ingewikkeld gelast kon worden.
1: A la Joep van Lieshout.
2: Met roestvrijstaal en aluminium. Er was een houtwerkplaats, grafisch ontwerpers, geluidsstudio, café, restaurant, zeefdrukker. Elektrotechnicus, die James Rubery.
1: En dat kwam allemaal van de mensen zelf?
2: Die hadden gewoon een eigen bedrijf.
1: Ja, precies.
2: En die deden vooral in het begin ook veel gezamenlijke projecten, zoals Ponton 010, een drijvende tribune met 1200 zitplaatsen die door de, over de Nieuwe Maas gesleept werd.
1: Ja, het is ook heel innovatief.
2: Met optredens van de Bush Tetra's en wat is meer zijn.
1: Ja.
2: John Delver.
1: Ja, Lee Towers.
2: Nee, nou misschien. Misschien heeft dat ook nog wel plaatsgevonden.
1: Heel gaaf, die combinatie. Ik wil graag een stukje van Giel van der Stelt laten horen. Mm-hmm. Kunstenaar, denk ik. Geluidskunstenaar.
2: Nou, ontwerper.
1: Ontwerper.
2: Voor ontwerper. Hij is eigenlijk architect, maar hij weigerde zich architect te noemen en noemde zich altijd ontwerper.
1: En dit is een compositie voor plotter en printer. Voor de mensen die dat geluid nooit hebben gehoord of niet meer kennen. Hier komt het.

0: ja, toch wel heel lekker, hè? Dat weer terug te horen. En voordat ik met jou naar het theater wil, want jullie hebben ook heel veel geprogrammeerd, ook omdat dat gebouw ruimtelijk en fysiek eigenlijk gewoon heel veel leegte bood om dat inderdaad te doen. Vlakke vloertheater, een black box erin, heel veel constructies. Die optredens die je er net inderdaad ook al schetst van Einstürzen Neubauten.
1: Naar locatietheater.
0: Ja, Barreland ook.
1: Vlakke vloertheater, dat was meer het Lantaarnvenster, circuit en hè, dat soort theaters in het land. En ja, bij ons werden vanaf het begin heel veel locatievoorstellingen gegeven. Dus het interieur van en het exterieur van de hal werden gebruikt als decor. En, dus er werden geen nepdecors gebruikt. Nee, er werd uitgegaan van de architectuur die er bestond. En het publiek werd van hot naar her geleid. Dus dat was ook op de bassins, in de waterbassins. Ja, er gebeurden buiten dingen. Dus dat locatietheater was wel heel specifiek ja, iets wat in hal 4 kon.
0: Hij kon dadelijk ontstaan ook en ontwikkelen.
1: Nou, dat is misschien te veel eer.
0: In dat soort gebouwen.
1: Wel, je moet je voorstellen dat de Noodschouwburg op het Schouwburgplein, dat was een heel statisch, klassiek, klassieke schouwburg. Hè, met velour en in de tijd van het Rood Theater van Frans Marijnen. En ja, het was ook een hele moeilijke tijd voor het Rood Theater in de oude Schouwburg. Er werd gezegd van er staan bij sommige voorstellingen meer mensen op het podium dan in de zaal. Maar dat is wel iets wat ook nou ja, bijna 5, 6, 7 jaar lang met het Rood Theater, ook nadat de Schouwburg al klaar was, doorgang vond.
0: Ze programmeerde nog steeds een half 4.
1: Zij programmeerde toen nog steeds in 3:30 voordat ze het pand op de Hartmanstraat kregen van het Leger des Heils. Toen stopte het echt en werd daar volledig op gefocust. Maar ja, toen kwam alweer het Mikkeli Theater uit Amsterdam, die als eerste een 5 uur durende in de Russische taal gespeelde voorstelling Cerso uitbracht. En die simultaan vertaald werd. En dat was midden in de tijd van de glasnost en de perestroika. Dat er een theatergezelschap uit Moskou.
0: Bijzonder, ja.
1: Met allemaal vrachtwagens met decor naar Rotterdam kwam. En het ook nou ja, voor de nationale televisie opgenomen werd. En het compleet gekkenhuis met ja, bijna alle theatervoorstellingen, dat daar massale belangstelling voor was. En,
0: was het nou Jan Zoet die hen van het station afhaalde?
1: Ja.
0: Ja, heb ik goed gelezen.
1: Ja.
0: En Holland
1: Jan,
0: Fest...
1: Jan, Mikkeli Theater werd door Ritsaart ten Kate, was daar de founding father en de artistiek leider van. En Jan Zoet werkte als dramaturg voor het Mikkeli Theater.
0: Ja. En ik wil ook heel graag met jou praten over alle medewerkers. Want bijvoorbeeld mijn leidinggevende, Michael Beckers, dat was een medewerker van jou. Hij is nu directeur Sport, Onderwijs en Cultuur, die directie. Ja. Renske Satijn, volgens mij heet ze. Was ook een,
1: Voordijk.
0: Voordijk, pardon. Ja. Die was ook een iemand die net zoals ik bij V2 stage deed. Ja. Ze werd later ook directeur van Digital Playground. Caroline van der Hoeven, die onder andere communicatie deed bij het Nederlands Fotomuseum. Er zijn zoveel namen. John Rocon van Rotterdam Slef. Je krijgt trouwens nog de groeten van hem.
1: Leuk.
0: Die allemaal daar zijn
1: begonnen.
0: Ja. Zelfs, ja, of opgeleid of daar heel veel hebben gedaan.
1: Ja.
0: Wat was dat dan? Dat er zo ontzettend veel talent ook daar ontsproot en vandaan kwam en kon werken en groot kon worden.
1: Ja,
0: Was dat het leidingwater? Rotterdams leidingwater. Nou, weet jij, het is het klimaat van die heel veel verschillende partijen bij elkaar. De ruimte.
1: Nou, als ik zo ijdel ben, mag zijn, dan denk ik dat ik altijd wel een neus heb gehad voor mensen met talent. Ook al waren ze nog heel jong en totaal onervaren. En eigenlijk was de truc in al mijn gesprekken van, ja, wat wil je? Mm-hmm. En als datgene wat men wilde in het verlengde was van, ja, wat er bij half vier nodig was, dan wilde ik dat zo iemand graag omheen hebben en in dienst nemen of als vrijwilliger beginnen en uitgroeien tot een baan of in ieder geval, ja, dat ik het wel belangrijk vond dat iedereen ook daar betaald werk uit kreeg.
0: Maar dat was het niet alleen, als ik je mag onderbreken, want het was ook dat je telkens, niet alleen jij, maar dat je wel telkens die nieuwe stromingen te pakken had.
1: Ja.
0: Hè? Je programmeerde ook gewoon vrij wild. Dus er was ook wel ruimte om gewoon heel erg te experimenteren.
1: Ja, nou ja, wild. Ik denk dat er wel altijd een... Als er op een gegeven moment een rode draad ontdekt werd, dan probeerde ik en dus ik samen met mijn team daar wel heel consistent aan vast te houden. En dus op het moment dat we ons op jongerencultuur gingen richten in 1998 met ons eigen huisgezelschap.
0: Rotterdams Lef,
1: ja, dan probeer je daar zo consistent mogelijk in te zijn om daarbij de hip-hop met name als rode draad in door te voeren.
0: Maar Jan Dino als praat zat er bijvoorbeeld ook in.
1: Ja, die was meer van de SKVR, van Young Stage. Maar hij heeft ook wel dingen bij ons gedaan, ja, klopt.
0: En wat deed Michael Beckers als vraag nog?
1: Michael, daar heb ik heel veel van geleerd ook. Michael had ik op een gegeven moment ingehuurd om... Ja, er ontstonden op een gegeven moment zoveel afdelingen binnen half vier. Dus je had de afdeling theater en die was dan weer onderverdeeld in programmering en productie.
0: Mm-hmm.
1: Je had Digital Playground wat net begonnen was. De zaal moest gehuurd worden. Dus Michael die was op een gegeven moment degene die al die projecten moest coördineren, zodat dat niet allemaal eilandjes werden, maar dat,
0: heel belangrijk,
1: dat
0: ja,
1: er
0: precies
1: een geheel van werd gemaakt. Ja. En ik kan me nog goed herinneren dat Michael op een gegeven moment een keer boos op me was van ja, je hebt mij ingehuurd om dat te coördineren en dan ga jij je de hele tijd ermee bemoeien.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik me ook echt aangeleerd.
0: Ja.
1: Vanaf dat moment om te delegeren. En het woord delegeren, dat is zo'n algemene term. Maar ja, wat je wel en niet uit handen geeft, hoe je het begeleidt, dat je afstand neemt. En dat je vooral ook mensen verantwoordelijkheid geeft om hun... Ja, om zichzelf
0: ja,
1: te kunnen
0: precies
1: ontwikkelen.
0: Ja, want daarom trek je goede mensen ook aan.
1: Ja, dus ik ben Michael daar nog altijd dankbaar voor.
0: Leuk, ja. Maar ik ben ook blij hoor dat ik voor hem werk. Ik wilde graag naar een ander nummer. Nina Simone is ook bij je geweest.
1: Ja.
0: En je vertelde een anekdote. We moeten natuurlijk niet te veel anekdotes vertellen. Maar ik wil wel heel erg graag naar haar luisteren. Ik vind haar echt nog steeds ook heel goed.
1: Mm-hmm.
0: Jij ook?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, toch? Ja. Dan gaan we daarnaar luisteren.

0: Ik zag trouwens dat dit ook een optreden is uit 1988. Ik weet niet waarom we zo de jaren 80...
1: Kan je dat uitleggen?
0: Ja.
1: Je had Arena. En ja? Dat was de opvolger van Exit. En Exit zat hier in de zijstraat van de Witte de Witstraat. Een klein en maar gerenommeerd poppodium. En het was echt een jongerencentrum. Dus het was een beetje, stadsvernieuwing kwam er aan. Dus het werd gesloopt. En ja, toen moest er wat met Exit gebeuren. En toen werd Arena, waar later Nighttown zou komen, op de Westkruiskade door de gemeente gekocht. En werd Exit onder de nieuwe naam Arena, vond daar de programmering plaats. Maar ja, het was echt een organisatie met opbouwmedewerkers en ze waren eigenlijk niet voldoende in staat om daar een professioneel geleid podium neer te zetten met voldoende bezoekers en marketing en bla bla bla bla. Dus het ging al heel snel failliet en toen was er een leemte. En ik bedoel, die concerten waar we het nu over hebben, dat is onze meer commerciële popprogrammering geweest. Die begintijd was heel obscuur en avant-gardistisch. En op het moment dat wij dus door de gemeente gevraagd werden om dat gat tijdelijk op te vullen, toen hebben we heel veel meer commerciële dingen gedaan. Ook dingen waar ik zelf helemaal niks mee had, zoals de Nits en Herman Brood. Naar de Simone. Maar goed, er zaten ook wel een aantal hele goede bands bij, gelukkig. Maar we moesten toen echt wel meer commercieel programmeren.
0: En kwam daar die Chrysler auto tentoonstelling
1: vandaan? Nou, dat is iets wat 30 jaar lang altijd heeft plaatsgevonden, de commerciële verhuur. Maar je moet je ook realiseren dat zelfs tot in 2009 we iets van 50% eigen inkomsten hadden. En de kunstinstellingen hadden als taak in de tijd, geloof ik, om 10-15%
0: kan je nagaan hoe goed je zat
1: te halen. Dus ja, wij hadden een hele sterke verhuurafdeling waar bedrijfscongressen en...
0: Is dat ook niet aan restricties vast?
1: Ja, maar wij vonden het ook niet erg.
0: Nee, precies. Ja.
1: En daardoor haalden we ook weer heel veel nieuw publiek binnen.
0: Maar bijvoorbeeld Tagelus in Berlijn, die vindt dat wel erg, hè? Doet het nou ook steeds meer, maar er is dan echt ontzettend veel discussie over geweest. Mm-hmm. Maar dat hadden jullie niet.
1: Nee, we hadden daar helemaal geen moeite mee.
0: Maar toch ging het uiteindelijk niet goed. Maar dat zat dus niet aan die commerciële kant, maar meer omdat het op muziek gewoon steeds minder verdiend kon worden. Omdat zulke grote partijen als Mojo te veel marge pakten.
1: Nou, ik denk dat, kijk, toen wij de Arena als poppodium vervingen.
0: Ja.
1: Vervolgens, dat is een heel lang verhaal, had de kunststichting samen met Lantaarnvenster een nieuw plan bedacht. Maar toen kwam Fons Burger.
0: Oh ja, van, die is ook de baas van dit gebouw.
1: De baas van dit gebouw.
0: Ja.
1: En die had in de tijd ook al Roadtime opgezet.
0: Ja.
1: En dat was best wel een groot succes. Dus hij dacht van nou...
0: En nog steeds.
1: Hij bood de wethouder aan van geef mij dat pand maar. En ik hoef geen subsidie van je. En ik ga er wel programmeren.
0: Hmm.
1: Nou ja, dat heeft hij toen dus uiteindelijk ook gedaan. En waardoor alle subsidies voor de popmuziek ook bij ons wegvielen. En op Nighttown geconcentreerd werden. Waardoor wij genoodzaakt waren om een andere koers te gaan varen.
0: Heb je nooit proberen samen te werken? Want Nighttown ging natuurlijk dicht vanwege luisteren.
1: Nee, Fons wilde dat niet. Nee. Maar wij hadden ook problemen met geluidsoverlast. En dat speelde ook al heel erg lang. En dat vergde tot aan de hoogste regionen dat daar een buurtbewoner aan het protesteren was. Dus dat maakte het ook voor ons bijna onmogelijk om concerten te doen.
0: Toen ook al.
1: Ja.
0: Nu zijn we natuurlijk ook heel erg geweest met ventilatie. Mm-hmm. Maar geluid is natuurlijk ook nog steeds een issue.
1: Ja.
0: Ja? Ja.
1: Nou ja, wat in half vier nu wel geregeld is en de geluidsisolatie en de ventilatie. Dus
0: ja? Dat is gewoon top.
1: Ja.
0: Ja. We moeten nog maar een keer zeggen dan, dat dat gewoon helemaal top geregeld is. Ja. Ja. Zat dat er altijd al in, dat het gewoon tochten?
1: Nee, het is op een gegeven moment uitgebouwd, waardoor er zeg maar een schil omheen gebouwd is. En is toen ook een airco en alles geïnstalleerd daar.
0: Ben je nog betrokken geweest bij andere podia in de stad?
1: Hoe bedoel je betrokken?
0: Ja, jij bent wel betrokken, denk ik. Ja.
1: Maar wat bedoel je met betrokken?
0: Nou, dat je je kennis hebt ingebracht, ook bij andere podia. Ik denk het wel.
1: Ja, nou ja, we werkten natuurlijk heel nauw samen met Lantaarnvenster, met de Rotterdamse Schouwburg. Ja. Jan Zoet, die kwam daar later weer. En Jan heeft ons ook volledig gesupport in de jongerenprogrammering zoals wij die toen hanteerden. We hebben jongeren theaterfestivals gedaan.
0: Ja.
1: Dus ook met alle andere podia die er toen waren of nog steeds zijn.
0: En je doet het nu nog steeds, hè? Bijvoorbeeld, je kijkt ook naar Theater Rotterdam, naar de zaal, capaciteit daar. Dus je bent altijd eigenlijk wel betrokken, nog steeds. En misschien soms wat indirecter en de ene keer wat directer, maar laat je niet los.
1: Ik probeer wel op de hoogte te blijven van wat er gaande is. Ja.
0: Wat vind je nu interessant in de stad?
1: Ik heb grote waardering voor wat Annabel doet.
0: Fantastisch.
1: Ik heb grote waardering voor wat Bert doet.
0: Mm-hmm. Nina Hoijma, ja.
1: Ik vind het Boestock Festival altijd leuk van JMR. Ik probeer dus wel zoveel mogelijk op de hoogte te blijven wat er gaan. Dus ik kwam ook regelmatig bij Worm.
0: Ja, nu vandaag ook. En misschien ga je ook weer wat meer bezighouden met Worm Radio. Wie weet. Dus het bij jou, jij bent al altijd weer bezig en verder gegaan.
1: Ja, nee, ik heb ook mijn nieuwe organisatie Impulsando opgezet. En hoop na Dig It Up, want daar hebben we ons nog niet over gehad. Dan kunnen we. Ik heb Dig It Up op de Zuidamse Dijk opgezet als galerie en erfgoedlab. Om meer aandacht te geven aan de geschiedenis van de Rotterdamse stadscultuur. Nou, dat zit nu inderdaad op de Nieuwe Binnenweg bij de oude Black Widow. Maar ik ben zelf nu met Impulsando begonnen om te kijken hoe we ons nog meer met persoonlijke geschiedenissen bezig kunnen houden. Dus nog meer inzoomen op wat de mensen zelf beleefd, herinnerd hebben aan. Het hoeft niet per se alleen maar Rotterdam te zijn, maar over hun leven. En dat ik enorm merk dat daar heel breed veel belangstelling voor is momenteel. Het hangt een beetje in de lucht. Dat iedereen graag zich wil verdiepen in wat ze in hun leven hebben meegemaakt. En wat voor steentjes ze hebben bijgedragen. En dat soort dingen.
0: En ben je daar persoonlijk ook mee bezig? Je hebt verteld dat je hier bijvoorbeeld in Koolhaven bent opgegroeid. Je ouders die hadden hier ook hun plek. Ben je ook bezig met je eigen geschiedenis daarin?
1: Ja, ik ben ook met mijn familiegeschiedenis, zowel aan mijn vaders als aan mijn moeders kant. Dus daar ben ik, ik heb daar een heel uitgebreid archief over.
0: Van je zus?
1: Van mijn zus tot mijn beschikking gekregen. Maar dat is één deel en ik wil graag dat er ook andere familiegeschiedenissen aan worden toegevoegd. Of als er mensen zijn die hun memoires aan het schrijven zijn of hun herinneringen. Ik ben met Pietje, een Rotterdamse homo, nu bezig om een boek van hem uit te geven. Piet Gamelkoorn, onder andere voorheen eigenaar van de Gay Palace en de Keerweer.
0: Was hij ook degene die een voorstel heeft gedaan voor de homodiscotheek als opvolger van Nighttown?
1: Nee.
0: Want dat initiatief was er daarna.
1: Ja, maar
0: ik weet niet wie dat was. Nee.
1: Het was een beetje vaag, die initiator. Dus een boek aan het uitgeven en kijken of we meer op dat gebied ook kunnen gaan doen.
0: Ja, en je hebt dit boek inderdaad, hè? 30 jaar half hier, dat is van dit jaar uitgekomen. Waar kan je het kopen?
1: Bij Donner, bij hoe heet de winkels op de Meent en de, wat is het, Avenue Concordia, alle Rotterdamse...
0: Snoek bedoel je?
1: Snoek, ja.
0: Nou, leuk. Ja, ik vind het een heel tof boek. Er staat inderdaad ook veel tekst in, maar ook heel veel beeld. Jij was zelf verantwoordelijk voor die beeldredactie. En Hugo is sowieso een hele fijne schrijver. Die heeft het allemaal toch wel heel goed kunnen opschrijven. Wat heel leuk om over te weten te komen. Ook omdat ik er eigenlijk helemaal niks van wist. En ik ben heel blij dat Rotterdam dat ook heeft. Dat er zulke legendarische plekken ook hier zijn. En ik vind het altijd heel leuk om ook terug te kijken. En te zien wat er allemaal is. En ook wat daarvan over is, maar ook om met jou naar muziek te luisteren. Dus zullen we tot slot nog naar een plaatje luisteren?
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik kan eigenlijk niet om New Order heen. Blue Monday, ja, ja. Vind je wel?
1: Ja.
0: Of is het afgezaagd?
1: Nee, heel graag.
0: Ja, toch? Het is nog steeds heel goed. En het is ook, nou ja, maandag. Blue Monday van New Order.

0: Ze waren in 3:30. Het eerste optreden toen Ian Curtis weg was gevallen.
1: Mm-hmm.
0: Hoe waren zij?
1: Realiseer je dat dit 41 jaar geleden is?
0: Nee, en daarom. Het is zo het is zo mooi en nog steeds zo goed. Dus ik probeer me voor te stellen hoe zij lijfelijk zeg maar aanwezig zijn. Omdat het zo strak is, net zoals kraftwerk dat ook is. Maar hoe waren zij heel profi? Hoe stonden zij daarin?
1: Nou ja, als ik jonge vrienden van mij dit nummer laat horen en ik vertel hen dat dit uit 1980 is, dan geloven ze me niet.
0: Nee.
1: Ze waren zo ver hun tijd vooruit. Nou, het was een teringherrie. Het was echt, het geluid stond te hard.
0: Mm-hmm.
1: Er waren bezoekers uit heel Europa. Uit Frankrijk, Duitsland, Scandinavië, uit heel Nederland.
0: Wow.
1: Het was echt een heel bizar optreden. En ja, het was natuurlijk. Ze waren allemaal behoorlijk gestrest na. Dat Ian Curtis er niet meer was en Joy Division moest worden opgeheven. En ze hadden toen besloten om New Order op te richten.
0: Dapper.
1: Om een nieuwe sound neer te zetten. Dus het was allemaal erg gestrest en gespannen en het was niet chill.
0: Nee, hè?
1: Het was, nou ja, en het was ook de aanleiding, dat concert dat met programmeur Mike Pickering door Factory weggekaapt werd.
0: Zo.
1: Want zij zagen hem lekker bezig hier in Rotterdam en alles regelen. En, dus zij vertelde hem, ja, we zijn bezig met een nieuwe club in Manchester, de Hacienda moet dat gaan heten. En wij willen dat jij daar de leiding in neemt en artistiek daar een stempel op drukt. Dus toen is Mike samen met Gonnie naar Manchester
0: dat was die
1: vertrokken.
0: Tranche. Ja.
1: En heeft Mike Pickering daar, de Hacienda, inderdaad geleid. Samen met de mensen van Factory.
0: En
1: is dat een van de meest opzienbarende clubs van Europa in de wereld geworden. En daar is ook de film The 24-Hour Party People opgemaakt.
0: Precies, die heb ik gezien.
1: Waarin uitgelegd werd dat de Hacienda uiteindelijk failliet ging door drugs. En dat de bezoekers alleen nog maar water dronken en er geen omzet gemaakt werd. En, maar ja, het is wel de plek waar de house uit Amerika landde. En van daaruit zich verplaatste. Eerst naar Ibiza en naar Amsterdam in de IT en de Roxy. En in Rotterdam in de Bloedekin. Dus die club en Mike, zijn invloed is daar enorm groot geworden. Mike had nog even een bandje met Gonnie en Renier, Quando Quango. Die hebben nog ook wel in New York een soort van kortstondige cultstatus gekregen. En daarna is Mike de M-People begonnen en ja, heeft daar een aantal mega hits meegemaakt, waardoor hij nu financieel wel goed zit, mag ik aannemen.
0: Had jij daar nou ook nog voordeel van, enig voordeel van, dat zij alle twee naar Manchester waren?
1: Dat zij, sorry?
0: Alle twee in Manchester zaten?
1: Nou, we hebben daarna nog wel, de andere programmeurs hebben natuurlijk nog wel contact met hem bewaren. Maar ja, hij zat toen zo in die Hacienda dat hij niet meer zo met bandjes bezig was. Het was meer de opkomst van de house en de Summer of Love.
0: En de geld verdienen aan water.
1: En geld verdienen, proberen met water te verkopen.
0: Ja. En die stress, hè, die je net ook even beschrijft, zo, dat echt, dat regelmatig, het giert gewoon door je lijf. Hoe ging jij daar dan mee om, los van de drugs, maar gewoon als mens?
1: Nou ja, het was natuurlijk sowieso super spannend dat je hoopte dat er aan de kassa voldoende kaartjes verkocht werden om het volgende concert weer te programmeren.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk altijd een enorme stress. En ondertussen probeerde iedereen illegaal via de nooduitgang naar binnen te sluipen en niet te betalen. Dus dat was wel. En hoe het zou worden. En ja, dat het ook lastig was om die bands het podium op te krijgen. En, dat je ze echt in de kleedkamer moest opzoeken en zeggen, nou, onstage. En,
0: trap onder je reet. Ja. De bühne op. Ja.
1: Ja.
0: Was je een beetje zoals de manager van Herman Brood?
1: Nou, dat was wel een heel ander figuur dan ik, hoor. Maar ik kan hem natuurlijk nog wel herinneren. Maar ja, dat was een hele andere wereld. Het was toch het commerciële circuit. En ja, daar zaten wij veel minder in. En we hebben natuurlijk ook heel veel reggae en afro gedaan.
0: Ja, hè? Heel gaaf, hè?
1: En dat waren natuurlijk ook niet de makkelijkste concerten.
0: Een danshal.
1: Ja.
0: Nee, is waar.
1: Ik kan me nog herinneren dat Dennis Brown zou optreden. En dat had degene gedaan die ook in de... We hadden naast het groothandelsgebouw een schaatsbaan. En daar werden dan in de zomer concerten georganiseerd. En die had toen 3:30 afgehuurd. En het management van Dennis Brown die zag hoe weinig mensen er in de zaal waren. 300, 400.
0: Hoeveel mensen konden erin?
1: Ja, dat is me nooit helemaal duidelijk geworden.
0: 10.000?
1: Hè?
0: Of 5.000?
1: Nee hoor, 1.000.
0: 1.000?
1: Ja. Maar ja, het zijn er wel af en toe meer geweest. Ja. Dus, maar bij Herman Brood, daar liep het water langs de wanden en het bier kwam warm uit de tap. Dus het is af en toe wel heel erg. En ik kan me ook nog wel bij een optreden van Alpha Blondie herinneren uit... Kijk, dat is Afrikaanse reggae. Toen waren we stijf uitverkocht. Toen stonden er echt wel 900.000 man binnen. En er stonden buiten nog een paar honderd man. En die probeerden vervolgens via de dakramen naar binnen te komen.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Jezus. Ja. Hey, ik wil graag afsluiten met... ik wil eigenlijk helemaal niet afsluiten. Maar ik wil graag afsluiten met The Cure. Hmm. Die is ook bij jou geweest.
1: Ja.
0: Hoeveel mensen hadden je toen in de tent?
1: Ik denk 1.000.
0: Ja, toch? Just like heaven, The Cure.

0: wil je sowieso heel graag deze
1: zondag
2: deze. Dank je wel dat je uitzending was. Radio. Dank ook aan Lucas, die heeft het gevonden. Ja.
1: Nee,
2: ik moet het ook wel
1: geschreven.
2: Sorry?
1: Nee, dat
2: heb ik.
1: Dat
2: heeft Hugo Bommers geschreven.
1: Zeg
2: je dat wat?
1: Nee, maar ik denk dat.
3: Why can't we just rewind? Why can't we just rewind?
4: You hang up and try again.
3: Rewind.
0: Nee, dat is bijna. Net zoals bij Bommel.
5: Heb Hugo ook gehad hier, toch of niet?
1: Moet je een ander knopje drukken?
0: Hugo nog niet, maar wel...
1: Het zwarte vierkantje, dan stopt hij.
0: Ja.
6: Oké, het instrument wat ik nu ga bespelen is een scruti box, zoals ze dat noemen. En dat is een muziekinstrument die gebruikt wordt in tempels in India, Bangladesh. En zowel bij de Hindoes als bij de Boeddhisten. En het is een instrument wat bedoeld is voor meditatie en gebed. Maar het is ook een instrument met de helende tonen. Dit instrument is gebaseerd op 432 hertz op de A-toon. Terwijl de westerse tonatie zou 440 hertz zijn. En het is maar een klein verschil, maar dat is wel het verschil tussen een helende toon en een gewone westerse toon. Ik begin met de meditatietonen D. D en G. En van lieverlee voeg ik wat klanken toe.

0: Oké, goedemorgen. Het is 12 uur en ik hoop dat ik hoorbaar ben voor iedereen. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Repeat Rewind op Worm Radio. En we drijven naar muziek en we hebben een hele bijzondere gast, zoals eigenlijk iedere week wel een gast komt. En vandaag is dat Ewan van der Most. Hij is onder andere directeur van Halvier geweest, maar jullie kennen hem misschien ook nog van het initiatief wat hij onlangs heeft overgedragen, Dig It Up, wat ook in het cultuurplan terecht is gekomen. En nu in de winkel, de oude winkel van waar vroeger Black Widow heeft gezeten zit, en waarin momenteel een tentoonstelling van Baruch staat. Ik heb die zelf ook bezocht trouwens onlangs. Welkom!
1: Dankjewel.
0: Nou, leuk dat je hier bent. Dan gaan we vandaag sowieso muziek terugdraaien die bij Halvier geprogrammeerd was. Ik was heel erg onder de indruk van het boek ook wat je me hebt gegeven. Er is een boek verschenen aan de hand van jou en Hugo Bongers heeft het geschreven, hè? Klopt dat?
1: Klopt.
0: En wanneer is het uitgekomen?
1: Begin dit jaar, midden in de corona-lockdown.
0: Precies, ja. En was je lang mee bezig of ben je daar het afgelopen jaar eigenlijk mee begonnen met het terugkijken naar Halvier?
1: Ik ben er eigenlijk 10 jaar mee bezig geweest, ja. Sinds de sluiting in 2008 of 2009. Ja.
0: Ben jij een beetje snel van overstappen op iets anders of duurt het lang voordat jij afscheid neemt van iets en het een plek hebt gegeven?
1: Nou, ik ben wel vrij snel overgeschakeld. Dat het duidelijk werd dat er iets nieuws moest gebeuren.
0: Precies, ja. Bij mij duurt het altijd langer hoor. Ik ben er altijd wat langer mee bezig. Om echt afscheid van iets te nemen en weer door te gaan naar iets volgens. Ik wil eigenlijk beginnen met een muziekje die ook bij die tijd hoort. Je hebt me heel veel gestuurd. En de eerste is I Put a Spell on You. Mm-hmm. Weet je nog wanneer dat optreden was?
1: Jij weet het jaar vast.
0: Ja, het staat in het boek. Zoeken we dadelijk op, maar ga je eerst luisteren. I Put a Spell on You van Screaming Jay Hawkins.
1: Ja, Screaming Jay Hawkins, ja.

0: Ik heb het even opgezocht met jou in het boek. Er staat ontzettend veel in. 30 jaar half 4, 1997 tot en met 2009.
1: 1979.
0: Ja, ja. Precies. Ja. Tot en met 2009. En dit optreden was op Hemelvaartsdag in 1988. Dus waren je al een jaartje of 9 open. Mm-hmm. Voor mensen die niet weten wat half 4 is, kan je uitleggen wat het is, waar je directeur van bent geweest?
1: Nou ja, het was een voormalige machinewerkplaats van het drinkwaterleidingbedrijf Rotterdam. Bij de Watertoren, de huidige S in Kralingen, aan de Maas.
0: Waar nou die hele bijzondere duurzame wijk staat, met al die zelfvoorzienende huizen.
1: Klopt.
0: En zelfontworpen huizen ook.
1: Ja, ook. Ja,
0: ja, ja, precies daar. Ja. En wat me opviel ook toen ik het boek las, is dat het inderdaad de ene naar de andere grote naam die inderdaad ook bij jullie is gekomen. En dat er vooral ook heel veel invloed was vanuit, en dat vond jij ook heel gaaf, hè? New Wave. Daar heb je veel bands ook van te gast gehad. En je, in het voorgesprek legde je ook uit dat je ook twee hele goede programmeurs had. Eentje uit Engeland volgens mij, die later ook of weer naar Engeland is gegaan, naar Glasgow. Mm-hmm. En wat me ook fascineerde was dat die verbinding, die schipverbinding tussen Hoek van Holland en Engeland eigenlijk daarin ook belangrijk is geweest. Ook voor bands die dan eigenlijk als ze in Europa gingen toeren, als eerste eigenlijk Rotterdam aan deden. En dat het daarom eigenlijk ook logisch was om in Rotterdam te gaan optreden, had ik me helemaal niet zo gerealiseerd.
1: Ja, Rotterdam is een internationale havenstad. Dus de banden met steden als Hamburg en Antwerpen en Harwich en Londen, en, ja, die zijn natuurlijk altijd aanwezig geweest. Dus het was op zich niet al te duur om een bandje zelfs voor een eenmalig optreden te laten overkomen. En zover was het allemaal niet.
0: En jullie kenden elkaar ook, met veel aan uitwisseling gedaan waarschijnlijk.
1: Nou, het was vooral vanuit Manchester naar Rotterdam en niet zo heel erg veel de andere kant op. Ze hadden wel belangstelling voor wat hier gebeurde.
0: Toch? Ja, precies. En jij programmeerde ook wel Rotterdamse bands. Ik heb ook wel namen van Rotterdamse bands voorbij zien komen. Onder andere het bandje waar Ted Langerbach in speelde. Ik weet niet of hij drum deed, maar hij speelde daarin. Ik weet niet welke instrumenten hij hanteerde toen.
1: Ja, en hoe heet het beentje ook weer?
0: Die heb ik hier staan.
1: Doyoyi, natuurlijk.
0: Ja, die is het. Ja. Ja, die dan, kijk hoor. Ja, die is het inderdaad. En die dan ook nog wel op een hele mooie, op een heel mooi verzamelalbum terechtkomt. Dus dat is dan denk ik dan toch alweer wat internationaler. Dat ze daar misschien dan toch ook wel kenden.
1: Nee, de programmeur in die tijd was Mike Pickering. En Mike die had een meisje in Rotterdam ontmoet, Gonnie Rietveld. De broer van de bekende Rotterdamse drummer Reinier Rietveld. En ja, hij had goede contacten bij Factory Records in Manchester, dat waren zijn buurjongens. En hij was hier afwashulp in Rotterdam en hielp af en toe, was een humper, een shower van PA-installaties in Ahoy. En kwam bij me langs en we begonnen ideeën uit te wisselen. En hij klaagde over de houding van het Rotterdamse publiek bij de concerten. Dat ze allemaal als stijve harken stonden opgesteld zonder te bewegen en te dansen. En toen riep hij boos van Rotterdam must dance. Mm. Toen zei ik tegen hem, Rotterdam must dance, dat wordt de volgende naam van de party. Dat waren niet alleen concerten die we organiseerden, maar we wilden echt een totaalervaring creëren.
0: Ja.
1: We waren in staat om autowrakken in de hal neer te zetten als decor. En, er was altijd veel aan projecties, dia's, video's.
0: Ongelooflijk, ja.
1: En natuurlijk de DJ's.
0: Toen ook al, met beeldcultuur. Ja.
1: Ja.
0: Projecties ook. Ja, en ik dacht ook aan Einstürzende en de Neubauten toen jij dat vertelde. En die heeft inderdaad ook een optreden bij jullie gehad. Dus je ziet wel dat er echt heel heel stoer werd geprogrammeerd.
1: Ja, er stond toen bij James Rubery, ook de elektrotechnicus van deze studio. Die had buiten een eerste maandag van de maand 12 uur sirene staan. En Blixa Bargeld die zag dat ding buiten staan en die vroeg aan die James van, kan je dat ding aan de praat krijgen? Ja, maar geen probleem, dat ga ik voor je regelen. Dus dat ding werd op het podium gezet en er waren heel weinig toeschouwers. Ik denk dat er misschien maar 50, 60, 75 toeschouwers waren.
0: Maar iedereen heeft het gehoord.
1: En op een gegeven moment heeft James die eerste maandag van de maand 12 uur sirene aangezet. En dan begint je heel langzaam te draaien, maar hij wordt steeds heftiger en heftiger. Nou, het was op een gegeven moment, en het is ook niet meer te stoppen op een gegeven moment,
0: nee.
1: Hij draait gewoon door.
0: Ja.
1: Dus het publiek dat had echt verschrikkelijk last van zijn oren. En we hebben toen de laaddeuren wagenwijd opengezet om het geluid weg te kunnen laten gaan. En
0: ja. Iedereen
1: vluchtte naar buiten om terreur van die herrie te ontlopen. Toen kregen we de politie. Want er waren klachten van bewoners van de wijk Feyenoord dat er midden in de nacht een enorm sirenegeluid van het drinkwaterleidingterrein kwam.
0: Maar zo hard kan muziek zijn, hè?
1: Ja.
0: Dat het echt fysieke mishandeling eigenlijk wordt.
1: Hmm.
0: Ja. En pijn doet aan je oren.
1: Ja.
0: Ja. Jeetje, man. Laten we een liedje luisteren van Bauhaus, He's in Parties. Vind ik hier wel bij passen. En die zijn ook bij jou geweest.
1: Klopt.

0: Het is altijd natuurlijk heel leuk om oude opnames te luisteren. Die heb je ook, je hebt wel een paar dingetjes gestuurd. Maar je vertelde ook dat het toen eigenlijk destijds heel moeilijk was om echt op te nemen. Dat het eigenlijk ook verboden was. Dus als je dat ging doen, dan stopte je het misschien in je microfoon. Of er was iemand die dat toevallig had. Daar is eigenlijk heel weinig echt goed bewaard gebleven. Kwalitatief misschien ook minder goed dan wat van je...
1: De bands die legden echt het concert stil als ze zagen dat er mensen met professionele audioapparatuur aan het opnemen waren.
0: Ja, precies.
1: En het is tegenwoordig onvoorstelbaar, want iedereen heeft een telefoon en er is gewoon geen houden aan meer.
0: Nee.
1: Maar in die tijd was het inderdaad heel erg lastig om opnames te maken, want het werd ook uitvoerig in de contracten werd dat vastgelegd, ja. Dat absoluut niet mocht.
0: Ja, dat was echt heel illegaal.
1: Dus wij verstopten dan in het plafond onze microfoons en zo.
0: Ja.
1: En de bezoekers die hadden hem in een jas of in een tas, waardoor die opnames inderdaad niet ideaal zijn.
0: Nee, maar ze zijn er wel. Je hebt mij ook wat gestuurd, hè? Zullen we daar nu even naar luisteren? Dan begin ik met deze van Chicken Horse. Donderdag 12 mei. Het is ook weer op die Hemelvaartsdag. Waar we net ook... Dat is wel tof. Dan komt nu deze. Ja, je hoort nu dit.
2: Thank you so very much. My name is Screamin' Jay Hawkins. Thank you. Dunkyville. We would like to do two things. We're going to do two shows. And we're going to do two long shows. We're going to work like hell tonight.
0: Ja, vooral nu in coronatijd, hè? Want heel veel dingen zijn digitaal. Soms mondjesmaat komen die optredens wel terug. Maar je mist inderdaad dat publiek en die uitzinnigheid. En ook van een zanger of een band die gewoon echt optreedt.
1: Ja, dit
0: is niks vergeleken met die fysieke ervaring.
1: Hier was het publiek inderdaad... Maar later werd het publiek ook wel veel spontaner. Ik denk dat we ze wel een beetje hebben opgevoed ook. Maar inderdaad, Screaming Jay Hawkins die zei... We are going to work like hell tonight.
0: Ja.
1: En dat ging hij ook doen. Een hele lange set. En het was ook bomvol de zaal. En een anekdote. Hij sliep... Ik had het hotel geboekt, Scandia op het Willemsplein.
0: Mm-hmm.
1: Toen ging ik hem op een gegeven moment ophalen met een busje. Zat ik achterin samen met hem en toen haalde hij zijn aansteker tevoorschijn. Toen verzamelde hij wat gas in zijn handpalm. En op een of andere manier met het vuursteentje bracht hij dat tot ontploffing.
0: Ja.
1: En schoot dat zo in mijn gezicht.
0: Echt waar?
1: Om mij te plagen.
0: En nou.
1: Nee, het was ontzettend grappig.
0: Oh, oké. Okay.
1: Om mij te laten schrikken. Dus dat is wel een anekdote die ik me heel goed kan herinneren.
0: Ik herken dat wel. Wij deden dat ook, maar niet in iemands gezicht.
1: Ja.
0: Maar gelukkig is niks gebeurd. Goeie anekdote inderdaad. Ja. Laten we daarop houden. En ik mis het ook wel, dat fysieke. Want dat is niet in de digitale uitzendingen die je nu hebt van optreden zo terug te vinden. Dat je echt nabij iemand hebt en bent en zulke verhalen inderdaad met elkaar kan delen.
1: Mm.
0: En dat het zelfs tot zoiets fysieks komt als het uitwisselen van vuur via een aansteker.
1: Ja.
0: En dat het dan hilarisch is en dat ik dat niet goed kan verstaan omdat ik er niet bij ben geweest, weet je wel. Dat is wel iets wat ik graag hoop dat weer terugkomt. En tegelijkertijd, en dat vond ik echt wel een ontdekking aan dit boek, was het er dus in Rotterdam 30 jaar lang.
1: Hmm.
0: En ook die community van Utopia die daaraan daarbij zat. Waren zij eerder dan half vier?
1: Zij waren eerder dan half vier. Zij waren met name een aantal bouwkundestudenten uit Delft.
0: Ja.
1: En ze hadden een aantal tijdschriften uitgebracht. Over typemachines en over allerlei thema's. En op een gegeven moment hadden ze een thema watertorens. En toen hebben ze dus het leegstaande drinkwaterleidingbedrijf in Rotterdam bezocht. En werden daar zo enthousiast over dat ze dachten van... Nou, wij willen daar wel als groep ons vestigen. En dus toen hebben ze aan de wethouders gevraagd of... ze dat tijdelijk in gebruik mochten nemen. Ja, en daar zijn dus met name die architecten... we hebben toch wel een flinke uitgeverij 010...
0: Ja.
1: Die onderdeel is van NAI, ja. Uitgeverij. Victor Mani, Hans op de Warres, Peter de Winter, Giel van der Stelt. Maar ook de nauwe banden met alle, ja, met name met Rem Koolhaas en met OMA. Het bouwen van maquettes, het maken van foto's van maquettes van nog niet gerealiseerde ontwerpen. Werkbezoeken van gemeentebesturen uit Duitsland. We deden in die tijd best wel heel erg veel. Toen Einstein van Neubaut optrad, toen was op dat moment de burgemeester van Parijs op werkbezoek in hal 3. Om de maquette van Parc de la Villette te bekijken. Mm-hmm. Ja, moet je voorstellen dat Rem Koolhaas daar dan met de burgemeester van
0: super interessant, van heel spannend denk ik. Ja. Ja. Momenteel zijn er ook plannen voor een cultuurcampus op Zuid. Ik ben daar zelf ook bij betrokken. Maar vooral dat je inderdaad ook zo'n werkgemeenschap daarin had. En dat je daardoor ook tot die hele bijzondere verbanden kwam. Waar nou iedereen ook de hele tijd naar zoekt.
1: Ja. Nee, dus er was een metaalwerkplaats. Waar ingewikkeld gelast kon worden.
0: A la Joep van Lieshout.
1: Met roestvrij staal en aluminium. Er was een houtwerkplaats. Grafisch ontwerpers. Geluidsstudio, café, restaurant, zeefdrukker, elektrotechnicus, die James Rubery.
0: En dat kwam allemaal van de mensen zelf?
1: Die kwamen daar zelf? Ja, die hadden gewoon een eigen bedrijf.
0: Ja, precies.
1: En die deden vooral in het begin ook veel gezamenlijke projecten. Zoals Ponton 010, een drijvende tribune met 1200 zitplaatsen die door de Nieuwe Maas gesleept werd.
0: Ja, het is ook heel innovatief.
1: Met optreden.

0: kunstenaar?
1: Nou, ontwerper.
0: Ontwerper?
1: Voor ontwerper. Hij is eigenlijk architect, maar hij weigerde zich architect te noemen en noemde zich altijd ontwerper.
0: En dit is een compositie voor plotter en printer, voor de mensen die dat geluid nooit hebben gehoord of niet meer kennen. Hier komt het.

0: Ja, toch wel heel lekker, hè? Om dat weer terug te horen. En voordat ik met jou naar het theater wil, want jullie hebben ook heel veel geprogrammeerd, ook omdat dat gebouw ruimtelijk en fysiek eigenlijk gewoon heel veel leegte bood om dat inderdaad te doen. Vlakke vloertheater, een black box erin, heel veel constructies. Die optredens die je er net inderdaad ook al schetst van Einstürzen Neubauten.
1: Naar locatietheater.
0: Ja, Barreland ook.
1: Vlakke vloertheater, dat was meer het Lantaarnvenster, Circuit en dat soort theaters in het land. En ja, bij ons werden vanaf het begin heel veel locatievoorstellingen gegeven. Dus het interieur van en het exterieur van de hal werden gebruikt als decor. Dus er werden geen nepdecors gebruikt. Nee, er werd uitgegaan van de architectuur die er bestond. En het publiek werd van hot naar her geleid. Dus dat was ook op de bassins, in de waterbassins. Ja, er gebeurden buiten dingen. Dus dat locatietheater was wel heel specifiek iets wat in hal 4 kon.
0: Hij kon dadelijk ontstaan ook en ontwikkelen.
1: Nou, dat is misschien te veel eer.
0: In dat soort gebouwen?
1: Wel zo, je moet je voorstellen dat de Noodschouwburg op het Schouwburgplein, dat was een heel statisch, klassiek, klassieke schouwburg. Hè, met velour en in de tijd van het Rood Theater van Frans Marijnen. En ja, het was ook een hele moeilijke tijd voor het Rood Theater in de oude Schouwburg. Er werd gezegd van er staan bij sommige voorstellingen meer mensen op het podium dan in de zaal. Maar dat is wel iets wat ook bijna 5, 6, 7 jaar lang met het Rood Theater, ook nadat de Schouwburg al klaar was, doorgang vond.
0: Ze programmeerden nog steeds in 3:30.
1: Zij programmeerden toen nog steeds in 3:30 voordat ze het pand op de Hartmanstraat kregen van het Leger des Heils. En toen stopte het echt en werd daar volledig op gefocust. Maar ja, toen kwam alweer het Mikkeli Theater uit Amsterdam, die als eerste een 5 uur durende in de Russische taal gespeelde voorstelling zo uitbracht. En die simultaan vertaald werd. En dat was midden in de tijd van de glasnost en de perestroika. Dat er een theatergezelschap uit Moskou.
0: Bijzonder, ja.
1: Met allemaal vrachtwagens met decor naar Rotterdam kwam. En het ook voor de nationale televisie opgenomen werd. Een compleet gekkenhuis met bijna alle theatervoorstellingen, dat daar massale belangstelling voor was.
0: Was het nou Jan Zoet die hen van het station afhaalde?
1: Ja.
0: Ja, heb ik goed geleerd.

0: bezig.
1: Ja.
0: En Holland
1: Jan,
0: Fest...
1: Jan Mikri Theater werd door Ritsaart en Kaat, hij was daar de founding father en de artistiek leider van. En Jan Soet werkte als dramaturg voor het Mikri Theater.
0: Ja, en ik wil ook heel graag met jou praten over alle medewerkers. Want bijvoorbeeld mijn leidinggevende, Michael Beckers, dat was een medewerker van jou. Hij is nu directeur sport, onderwijs en cultuur, die directie. Ja. Renske Satijn, volgens mij heet ze. Was ook een
2: Voordijk.
0: Voordijk, pardon. Ja. Die was ook een iemand die net zoals ik bij V2 stage deed. Ja. Ze werd later ook directeur van Digital Playground. Caroline van der Hoeven, die onder andere communicatie deed bij het Nederlands Fotomuseum. Er zijn zoveel namen. John Rocon van Rotterdam Slef, je krijgt vast nog de groeten van hem.
1: Leuk.
0: Die allemaal daar zijn
1: begonnen
0: ja. Zelfs. Ja, of opgeleid of daar heel veel hebben gedaan.
1: Ja.
0: Wat was dat dan? Dat er zo ontzettend veel talent ook daar ontsproot en vandaan kwam en kon werken en groot kon worden.
1: Ja.
0: Was dat het leidingwater? Rotterdams leidingwater.
1: Nou,
0: weet jij, het is het klimaat van die heel veel verschillende partijen bij elkaar. De ruimte.
1: Nou, als ik zo ijdel ben, mag zijn, dan denk ik dat ik altijd wel een neus heb gehad voor mensen met talent. Ook al waren ze nog heel jong en totaal onervaren. En eigenlijk was de truc in al mijn gesprekken van, ja, wat wil je?
0: Mm-hmm.
1: En als datgene wat men wilde in het verlengde was van ja, wat er bij half vier nodig was, dan wilde ik dat zo iemand graag om me heen hebben en in dienst nemen of als vrijwilliger beginnen en uitgroeien tot een baan of in ieder geval ja, dat ik het wel belangrijk vond dat iedereen ook daar betaald werk uit kreeg.
0: Maar dat was het niet alleen, als ik je mag onderbreken, want het was ook dat je telkens, niet alleen jij, maar dat je wel telkens die nieuwe stromingen had.
1: Ja.
0: He? Ik programmeerde ook gewoon vrij wild. Dus er was ook wel ruimte om gewoon heel erg te experimenteren.
1: Ja, nou ja, wild. Ik denk dat er wel altijd als er op een gegeven moment een rode draad ontdekt werd, dan probeerde ik en dus ik samen met mijn team daar wel heel consistent aan vast te houden. En dus op het moment dat we ons op jongerencultuur gingen richten in 1998 met ons eigen huisgezelschap.
0: Rotterdam Slef.
1: Ja, dan probeer je daar zo consistent mogelijk in te zijn. En daarbij de hip-hop met name als rode draad in door te voeren.
0: Maar Jan Dino als praat zat er bijvoorbeeld ook in.
1: Ja. Die was meer van de SKPR, van Young Stage. Maar hij heeft ook wel dingen bij ons gedaan, ja, klopt.
0: En wat deed Michael Beckers als vraag nog?
1: Michael, daar heb ik heel veel van geleerd ook. Michael had ik op een gegeven moment ingehuurd om... Ja, er ontstonden op een gegeven moment zoveel... afdelingen binnen half vier. Dus je had afdeling theater en die was dan weer onderverdeeld in programmering en productie.
0: Mm-hmm.
1: Je had Digital Playground wat net begonnen was. De zaal moest gehuurd worden. Dus Michael die was op een gegeven moment degene die al die projecten moest coördineren, zodat dat niet allemaal eilandjes werden, maar dat
0: heel belangrijk,
1: dat
0: ja,
1: er
0: precies
1: een geheel van werd
0: ja
1: gemaakt. En ik kan me nog goed herinneren dat Michael op een gegeven moment een keer boos op me was van ja, je hebt mij ingehuurd om dat te coördineren en dan ga jij je de hele tijd ermee bemoeien.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik me ook echt aangeleerd
0: ja
1: vanaf dat moment om te delegeren. En het woord delegeren, dat is zo'n algemene term, maar ja, wat je wel en niet uit handen geeft, hoe je het begeleidt, dat je afstand neemt en dat je vooral ook mensen verantwoordelijkheid geeft om hun om zichzelf te kunnen ontwikkelen.
0: Ja, want daarom trek je goede mensen ook aan.
1: Ja, dus ik ben Michael daar nog altijd dankbaar voor.
0: Leuk, ja. Maar ik ben ook blij hoor dat ik voor hem werk. Ik wilde graag naar een ander nummer. Nina Simone is ook bij je geweest.
1: Ja.
0: En je vertelde een anekdote. We moeten natuurlijk niet te veel anekdotes vertellen. Maar ik wil wel heel erg graag naar haar luisteren. Ik vind haar echt nog steeds ook heel goed. Mm-hmm. Jij ook?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, toch? Dus, ja. Dan gaan we daarna luisteren.

0: Ik zag trouwens dat dit ook een optreden is uit 1988. Ik weet niet waarom we zo de jaren 80...
1: Kan je dat uitleggen?
0: Ja.
1: Je had Arena. En ja. Dat was de opvolger van Exit. En Exit zat hier in de zijstraat van de Witte de Witstraat. Een klein en maar gerenommeerd poppodium. En het was echt een jongerencentrum. Dus het was een beetje, stadsvernieuwing kwam er aan. Dus het werd gesloopt. En ja, toen moest er wat met Exit gebeuren. En toen werd Arena, waar later Nighttown zou komen, op de Westkruiskade door de gemeente gekocht. En werd Exit onder de nieuwe naam Arena, vond hij de pogromin plaats. Maar ja, het was echt een organisatie met opbouwmedewerkers en ze waren eigenlijk niet voldoende in staat om daar een professioneel geleid podium neer te zetten met voldoende bezoekers en marketing en bla bla bla bla. Dus het ging al heel snel failliet en toen was er een leemte. En ik bedoel, die concerten waar we het nu over hebben, dat is onze meer commerciële popprogrammering geweest. Die begintijd was heel obscuur en avant-gardistisch. En op het moment dat wij dus door de gemeente gevraagd werden om dat gat tijdelijk op te vullen, toen hebben we heel veel meer commerciële dingen gedaan. Ook dingen waar ik zelf helemaal niks mee had, zoals de Nits en Herman
0: en Brood.
1: Naar de Simone. En, maar goed, er zaten ook wel een aantal hele goede bands bij, gelukkig. Maar we moesten toen echt wel meer commercieel programmeren.
0: En kwam daar die Chrysler auto tentoonstelling
1: vandaan? Nou, dat is iets wat 30 jaar lang altijd heeft plaatsgevonden, de commerciële verhuur. Maar je moet je ook realiseren dat zelfs tot in 2009 we iets van 50% eigen inkomsten hadden. En de kunstinstellingen hadden als taak in de tijd, geloof ik, om 10-15%
0: kan je nagaan hoe goed je zelf
1: te halen. Dus ja, wij hadden een hele sterke verhuurafdeling waar bedrijfscongressen en...
0: Is dat ook niet aan restricties vast?
1: Ja, maar wij vonden het ook niet erg.
0: Nee, precies. Ja.
1: En daardoor haalden we ook weer heel veel nieuw publiek binnen.
0: Maar bijvoorbeeld Tagelus in Berlijn, die vindt dat wel erg, hè? Doet het nou ook steeds meer, maar er is dan echt ontzettend veel discussie over geweest.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat hadden jullie niet.
1: Nee, we hadden daar helemaal geen moeite mee.
0: Maar toch ging het uiteindelijk niet goed. Maar dat zat dus niet aan die commerciële kant, maar meer omdat het op muziek gewoon steeds minder verdiend kon worden. Omdat zulke grote partijen als Mojo te veel marge pakten.
1: Nou, ik denk dat, kijk, toen wij de Arena als poppodium vervingen.
0: Ja.
1: Vervolgens, dat is een heel lang verhaal, had de Kunststichting samen met Lantaarnvenster een nieuw plan bedacht. Maar toen kwam Fons Burger.
0: Oh ja, van, die is ook de baas van dit gebouw.
1: De baas van dit gebouw.
0: Ja.
1: En die had in de tijd ook al Roadtime opgezet.
0: Ja.
1: En dat was best wel een groot succes. Dus hij dacht van nou...
0: En nog steeds.
1: Hij bood de wethouder aan van geef mij dat pand maar. En ik hoef geen subsidie van je. En ik ga er wel programmeren.
0: Hmm.
1: Nou ja, dat heeft hij toen dus uiteindelijk ook gedaan. En waardoor alle subsidies voor de popmuziek ook bij ons wegvielen. En op Nighttown geconcentreerd werden. Waardoor wij genoodzaakt waren om een andere koers te gaan varen.
0: Heb je nooit proberen samen te werken? Want Nighttown ging natuurlijk dicht vanwege luisteren.
1: Fons wilde dat niet. Nee. Maar wij hadden ook problemen met geluidsoverlast. En dat speelde ook al heel erg lang. En dat vergde tot aan de hoogste regionen dat daar een buurtbewoner aan het protesteren was. Dus dat maakte het ook voor ons bijna onmogelijk om concerten te doen.
0: Toen ook al.
1: Ja.
0: Nu zijn we natuurlijk ook heel erg geweest met ventilatie. Mm-hmm. Maar geluid is natuurlijk ook nog steeds een issue.
1: Ja.
0: Ja? Ja.
1: Nou ja, wat in half vier nu wel geregeld is en de geluidsisolatie en de ventilatie. Dus
0: ja? Dat is gewoon top.
1: Ja.
0: Ja. We moeten nog maar een keer zeggen dan, dat dat gewoon helemaal top geregeld is. Ja. Ja. Zat dat er altijd al in, dat het gewoon tochten?
1: Nee, het is op een gegeven moment uitgebouwd, waardoor er zeg maar een schil omheen gebouwd is. En is toen ook een airco en alles geïnstalleerd daar.
0: Ben je nog betrokken geweest bij andere podia in de stad?
1: Hoe bedoel je betrokken?
0: Ja, jij bent wel betrokken, denk ik. Ja.
1: Maar wat bedoel je met betrokken?
0: Nou, dat je je kennis hebt ingebracht ook bij andere podia. Ik denk het wel.
1: Ja, nou ja, we werkten natuurlijk heel nauw samen met Lantaarnvenster, met de Rotterdamse Schouwburg. Ja. Jan Zoet, die kwam daar later weer. En Jan heeft ons ook volledig gesupport in de jongerenprogrammering zoals wij die toen hanteerden. We hebben jongerentheaterfestivals gedaan.
0: Ja.
1: Dus ook met alle andere podia die er toen waren of nog steeds zijn.
0: En je doet het nu nog steeds, hè? Bijvoorbeeld, je kijkt ook naar Theater Rotterdam, naar de zaal, capaciteit daar. Dus je bent altijd eigenlijk wel betrokken, nog steeds. En misschien soms wat indirecter en de ene keer wat directer, maar laat je niet los.
1: Ik probeer wel op de hoogte te blijven van wat er gaande is. Ja.
0: Wat vind je nu interessant in de stad?
1: Ik heb grote waardering voor wat Annabel doet. Ik heb grote waardering voor wat Bert doet.
0: Mm-hmm. Nina Hoijma, ja.
1: Ik vind het Boestock Festival altijd leuk van JMR. Ik probeer dus wel zoveel mogelijk op de hoogte te blijven wat er gaan. Dus ik kwam ook regelmatig bij Worm.
0: Ja, nu vandaag ook. En misschien ga je ook weer wat meer bezighouden met Worm Radio. Wie weet. Dus het bij jou, jij bent al altijd weer bezig en verder gegaan.
1: Ja, nee, ik heb ook mijn nieuwe organisatie Impulsando opgezet. En hoop na Dig It Up, want daar hebben we nog niet over gehad. Dan kunnen we. Ik heb Dig It Up op de Zuidamse Dijk opgezet als galerie en erfgoedlab. Om meer aandacht te geven aan de geschiedenis van de Rotterdamse stadscultuur. Nou, dat zit nu inderdaad op de Nieuwe Binnenweg bij de oude Black Widow. Maar ik ben zelf nu met Impulsando begonnen om te kijken hoe we ons nog meer met persoonlijke geschiedenissen bezig kunnen gaan houden. Dus nog meer inzoomen op wat mensen zelf beleefd, herinnerd hebben aan. Het hoeft niet per se alleen maar Rotterdam te zijn, maar over hun leven. En dat ik enorm merk dat daar heel breed veel belangstelling voor is momenteel. Het hangt een beetje in de lucht. Dat iedereen graag zich wil verdiepen in wat ze in hun leven hebben meegemaakt en wat voor steentjes ze hebben bijgedragen en dat soort dingen.
0: En ben je daar persoonlijk ook mee bezig? Je hebt verteld dat je hier bijvoorbeeld in Koolhaven bent opgegroeid. Je ouders die hadden hier ook hun plek. Weet je, ben je ook bezig met je eigen geschiedenis daarin?
1: Ja, ik ben ook met mijn familiegeschiedenis, zowel aan mijn vaders als aan mijn moeders kant. Dus daar ben ik, ik heb daar een heel uitgebreid archief over.
0: Van je zus?
1: Van mijn zus tot mijn beschikking gekregen. Maar dat is één deel en ik wil graag dat er ook andere familiegeschiedenissen aan worden toegevoegd. Of als er mensen zijn die hun memoires aan het schrijven zijn of hun herinneringen. Ik ben met Pietje, een Rotterdamse homo, nu bezig om een boek van hem uit te geven. Piet Gamelkoorn, onder andere voorheen eigenaar van de Gay Palace en de Keerweer.
0: Was hij ook degene die een voorstel heeft gedaan voor de homodiscotheek als opvolger van Nighttown?
1: Nee.
0: Want dat initiatief was er daarna.
1: Ja, maar daar had
0: ik weet niet wie dat was. Nee.
1: Het was een beetje vaag, die initiator. Dus een boek aan het uitgeven en kijken of we meer op dat gebied ook kunnen gaan doen.
0: Ja, en je hebt dit boek inderdaad, hè? 30 jaar half vier, dat is van dit jaar uitgekomen. Waar kan je het kopen?
1: Bij Donner, bij hoe heet de winkels op de Meent en de, wat is het, Avenue Concordia, alle Rotterdamse...
0: Snoek bedoel je?
1: Snoek, ja.
0: Ja. Nou, leuk. Ja, ik vind het een heel tof boek. Er staat inderdaad ook veel tekst in, maar ook heel veel beeld. Jij was zelf verantwoordelijk voor die beeldredactie. En Hugo is sowieso een hele fijne schrijver. En die heeft het allemaal toch wel heel goed kunnen opschrijven. Wat heel leuk om over te weten te komen. Ook omdat ik er eigenlijk helemaal niks van wist. En ik ben heel blij dat Rotterdam dat ook heeft. Dat er zulke legendarische plekken ook hier zijn. En ik vind het altijd heel leuk om ook terug te kijken. En te zien wat er allemaal is. En ook wat daarvan over is. Maar ook om met jou naar muziek te luisteren. Dus zullen we tot slot nog naar een plaatje luisteren?
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik kan eigenlijk niet om New Order heen, Blue Monday, ja, ja. Vind je wel?
1: Ja.
0: Of is het afgezaagd?
1: Nee, heel graag.
0: Ja, toch? Het is nog steeds heel goed. En het is ook, nou ja, maandag. Blue Monday van New Order.

0: Zij waren in 3:30. Het eerste optreden toen Ian Curtis weg was gevallen.
1: Mm-hmm.
0: Hoe waren zij?
1: Realiseer je dat dit 41 jaar geleden is?
0: Nee, en daarom. Het is zo het is zo mooi en nog steeds zo goed. Dus ik probeer me voor te stellen hoe zij lijfelijk zeg maar aanwezig zijn. Omdat het zo strak is, net zoals kraftwerk dat ook is. Maar hoe waren zij heel profi? Hoe stonden zij daarin?
1: Nou ja, als ik jonge vrienden van mij dit nummer laat horen en ik vertel hen dat dit uit 1980 is, dan geloven ze me niet.
0: Nee.
1: Ze waren zo ver hun tijd vooruit. Nou, het was een teringherrie. Het was echt, het geluid stond te hard.
0: Mm-hmm.
1: Er waren bezoekers uit heel Europa. Uit Frankrijk, Duitsland, Scandinavië, uit heel Nederland.
0: Wow.
1: Het was echt een heel bizar optreden. En ja, het was natuurlijk. Ze waren allemaal behoorlijk gestrest na. Dat Ian Curtis er niet meer was en Joy Division moest worden opgeheven. En ze had toen besloten om New Order op te richten.
0: Dapper.
1: Om een nieuwe sound neer te zetten. Dus het was allemaal erg gestrest en gespannen. En het was niet chill.
0: Nee, hè?
1: Het was, en het was ook de aanleiding, dat concert dat met programmeur Mike Pickering door Factory weggekaapt werd.
0: Zo.
1: Want zij zagen hem lekker bezig hier in Rotterdam en alles regelen. Dus zij vertelde hem, ja, we zijn bezig met een nieuwe club in Manchester, de Hacienda moet dat gaan heten. En wij willen dat jij daar de leiding in neemt en artistiek daar een stempel op drukt. Dus toen is Mike samen met Gonnie naar Manchester
0: dat was die
1: vertrokken.
0: Tranche. Ja.
1: En heeft Mike Pickering daar de Hacienda inderdaad geleid samen met de mensen van Factory.
0: En
1: is dat een van de meest opzienbarende clubs van Europa in de wereld geworden. En daar is ook de film The 24-Hour Party People opgemaakt.
0: Precies, die heb ik gezien.
1: Waarin uitgelegd werd dat de Hacienda uiteindelijk failliet ging door drugs en dat de bezoekers alleen nog maar water dronken en er geen omzet gemaakt werd. En, maar ja, het is wel de plek waar de house uit Amerika landde. En van daaruit zich verplaatste. Eerst naar Ibiza en naar Amsterdam in de IT en de Roxy. En in Rotterdam in de Bloedekin. Dus die club en Mike, zijn invloed is daar enorm groot geworden. Mike had nog even een bandje met Gonnie en Renier, Quando Quango. Die hebben nog ook wel in New York een soort van kortstondige cultstatus gekregen. En daarna is Mike de M-People begonnen en ja, heeft daar een aantal mega hits meegemaakt, waardoor hij financieel wel goed zit, mag ik aannemen.
0: Had jij daar nou ook nog voordeel van, enig voordeel van, dat zij alle twee naar Manchester waren?
1: Dat zij, sorry?
0: Alle twee in Manchester zaten?
1: We hebben daarna nog wel, de andere programmeurs hebben natuurlijk nog wel contact met hem bewaren. Maar hij zat toen zo in die Hacienda dat hij niet meer zo met bandjes bezig was. Het was meer de opkomst van de house en de Summer of Love.
0: En de geld verdienen aan water.
1: En geld verdienen, proberen met water te verkopen.
0: Ja. Hey, en die stress, hè, die je net ook even beschrijft, zo, dat echt, dat regelmatig, het ging het gewoon door je lijf. Hoe ging jij daar dan mee om, los van de drugs, maar gewoon als mens?
1: Nou ja, het was natuurlijk sowieso super spannend dat je hoopte dat er aan de kassa voldoende kaartjes verkocht werden om het volgende concert weer te programmeren.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk altijd een enorme stress. En ondertussen probeerde iedereen illegaal via de nooduitgang naar binnen te sluipen en niet te betalen. Dus dat was wel. En hoe het zou worden. En ja, dat het ook lastig was om die bands het podium op te krijgen. En dat je ze echt in de kleedkamer moest opzoeken en zeggen, nou, onstage.
0: Trap onder je reet. Ja. De bühne op. Ja. Was je een beetje zoals de manager van Herman Brood?
1: Nou, dat was wel een heel ander figuur dan ik, hoor. Maar ik kan hem natuurlijk nog wel herinneren. Maar ja, dat was een hele andere wereld. Het was toch het commerciële circuit. En ja, daar zaten wij veel minder in. En we hebben natuurlijk ook heel veel reggae en afro gedaan.
0: Ja, heel gaaf, hè?
1: En dat waren natuurlijk ook niet de makkelijkste concerten.
0: Een danshal?
1: Ja.
0: Nee, is waar.
1: Ik kan me nog herinneren dat Dennis Brown zou optreden. En dat had degene gedaan die ook in de... We hadden naast het Groothandelsgebouw een schaatsbaan. En daar werden dan in de zomer concerten georganiseerd. En die had toen 3:30 afgehuurd. En het management van Dennis Brown die zag hoe weinig mensen er in de zaal waren. 300, 400.
0: Hoeveel mensen konden erin?
1: Ja, dat is me nooit helemaal duidelijk geworden.
0: 10.000?
1: Hè?
0: Of 5.000?
1: Nee hoor, 1.000.
0: 1.000.
1: Ja. Maar ja, het zijn er wel af en toe meer geweest. Ja. Dus, maar bij Herman Brood daar, daar liep het water langs de wanden en het bier kwam warm uit de tap. Dus het is af en toe wel heel erg. Ik kan me ook nog wel bij een optreden van Alpha Blondie herinneren uit... Kijk, dat is de Afrikaanse reggae. Toen waren we stijf uitverkocht. Toen waren er echt wel 900.000 man binnen. En er stonden buiten nog een paar honderd man. En die probeerden alles via de dakramen naar binnen te komen.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Jezus. Ja. Hey, ik wil graag afsluiten met... ik wil eigenlijk helemaal niet afsluiten, maar ik wil graag afsluiten met The Cure. Hmm. Die is ook bij jou geweest.
1: Ja.
0: Hoeveel mensen hadden je toen in de tent?
1: Ik denk ook wel 1.000.
0: Ja, toch? Just like heaven, The Cure.